0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Honderden Belgische militairen zijn met naam en achternaam te vinden op de bekende sportapp Strava. Dat schrijft De Morgen. Sinds 2014 zijn zelfs al 4000 soldaten van ons leger geregistreerd met een sportprestatie op militaire sites in ons land. Daarbij delen ze hun locatie en routes en af en toe zelfs foto's. En wie ze allemaal volgen. Dat kan militair gevoelige informatie opleveren. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn-Brandenburg is gisteravond opnieuw 3 kwartier stilgelegd na een dronewaarneming. Eerst ging 1 start- en landingsbaan dicht, daarna allebei. Op de luchthaven zijn dit jaar al 28 keer drones gezien. Heel vorig jaar was dat maar 8 keer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft Oekraïnse president Zelensky gezegd tijdens zijn toespraak bij de VN. De 2 militairen zijn begin vorig jaar gevangen genomen en zouden gevochten hebben aan de Russische zijde. En dat noemt Zelensky waanzin.
2: You probably saw the broadcast from Pyongyang when they honored those who were killed. And this is madness too. Why should Koreans give their lives in a war against Ukraine?
1: Als de vijand je gevangen neemt, ben je strafbaar in Noord-Korea. En Zelensky roept ook op om artificiële intelligentie, AI, te vertragen, omdat hij vreest dat het binnenkort ook in oorlogen kan dienen, om er bijvoorbeeld kernwapens mee te maken. OpenAI heeft trouwens de gezondheidsdatabase van de Australische overheid gehackt. Die hack was in juni al, maar de Australische regering kreeg daar nog maar pas melding van. De AI-agent kon blokkades omzeilen en privégegevens bereiken. Het bedrijf OpenAI waarschuwt dat er mogelijk nog meer Australische overheidswebsites zijn gekraakt. China en de VS verlengen de pauze in hun handelsconflict. Normaal zou die onderbreking in november aflopen en bekampen beide landen elkaar dan weer met importtarieven tot bijna 150%. Maar ze willen die pauze verlengen om meer overleg een kans te geven. De Chinese president Xi Jinping is vannacht geland in Washington voor een staatsbezoek. Veel zon vandaag en temperaturen tot 19 graden. De komende dagen nog warmer tot 25 graden en na het weekend zelfs nog meer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.
4: Surreal Antwerpen.
5: Is she really going out with him?
6: Well, there she is. Let's ask her.
5: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
6: Mm-hmm.
5: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
6: Mm-mm.
5: By the way, where'd you meet him?
7: I met him at the camp.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
4: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
5: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
6: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
5: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
7: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
8: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
9: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be. Good morning.

Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Honderden Belgische militairen zijn met naam en achternaam te vinden op de bekende sportapp Strava. Dat schrijft De Morgen. Sinds 2014 zijn zelfs al 4000 soldaten van ons leger geregistreerd met een sportprestatie op militaire sites in ons land. Daarbij delen ze hun locatie en routes en af en toe zelfs foto's. En wie ze allemaal volgen. Dat kan militair gevoelige informatie opleveren. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn-Brandenburg is gisteravond opnieuw 3 kwartier stilgelegd na een dronewaarneming. Eerst ging 1 start- en landingsbaan dicht, daarna allebei. Op de luchthaven zijn dit jaar al 28 keer drones gezien. Heel vorig jaar was dat maar 8 keer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft Oekraïnse president Zelensky gezegd tijdens zijn toespraak bij de VN. De 2 militairen zijn begin vorig jaar gevangen genomen en zouden gevochten hebben aan de Russische zijde. En dat noemt Zelensky waanzin.
2: You probably saw the broadcast from Pyongyang when they honored those who were killed. And this is madness too. Why should Koreans give their lives in a war against Ukraine?
1: Als de vijand je gevangen neemt, ben je strafbaar in Noord-Korea. En Zelensky roept ook op om artificiële intelligentie, AI, te vertragen, omdat hij vreest dat het binnenkort ook in oorlogen kan dienen, om er bijvoorbeeld kernwapens mee te maken. OpenAI heeft trouwens de gezondheidsdatabase van de Australische overheid gehackt. Die hack was in juni al, maar de Australische regering kreeg daar nog maar pas melding van. De AI-agent kon blokkades omzeilen en privégegevens bereiken. Het bedrijf OpenAI waarschuwt dat er mogelijk nog meer Australische overheidswebsites zijn gekraakt. China en de VS verlengen de pauze in hun handelsconflict. Normaal zou die onderbreking in november aflopen en bekampen beide landen elkaar dan weer met importtarieven tot bijna 150%. Maar ze willen die pauze verlengen om meer overleg een kans te geven. De Chinese president Xi Jinping is vannacht geland in Washington voor een staatsbezoek. Veel zon vandaag en temperaturen tot 19 graden. De komende dagen nog warmer tot 25 graden en na het weekend zelfs nog meer.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Een beetje sterker. Goedemorgen. Het is ondertussen 7 uur.
4: From the Beverly Hills.

0: Goedemorgen. Zo wil iedereen toch uit zijn bed komen, zeker alle schwabbedabbeding dong.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vinken.

0: goed, de volgende plaatjes van vanmorgen komen helemaal uit onze badkamer top 10 natuurlijk. Hè. Gehoord Caramia van Jay and the Americans. En welkom bij Diederik in de Morgen. Het is vandaag donderdag 24 september.
1: Wake up with the 6

Ja, kijk, daar zit het vogeltje op de boom en het zingt van Hi Lily, hi lo, goedemorgen en welkom in de wakkere wereld bij Diederik. Zo, links oog wat open en rechts oog een beetje open. Het is donderdag, het is de voorlaatste voor deze week, hè. Dat ziet er alweer uitstekend uit.

Goedemorgen. Het is voor de mensen die zich nog niet uitstekend gewassen hebben en die zo overal een beetje moeten krabben. En de monkey time. Over de monkeys gesproken. Komt toevallig uit. Dit zijn ze, de monkeys. I'm not your stepping stone.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
6: Blossom Headspa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Headspa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Headspa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

fantastische plaat. Van Richie Valens. Hij was nauwelijks 17 toen hij overleed. Hij kwam om het leven bij een vliegtuigongeluk op 3 februari 1959 samen met zijn collega's Buddy Holly en de Big Bopper. De sterfdag van deze drie muzikanten werd bekend in Amerika als The Day the Music Died.

0: Everybody, come on now, sing the song. Here we
1: go, loop-de-loop. Ja, dit is vrolijk, hè. Wat een fantastische muziek, toch? Hier is zo. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen met Johnny Thunder. Wat een naam, hè. De loop.

is zo hier, Diederik in de Morgen, Just Another Guy van Cliff Richard natuurlijk. Hè. Ja, vanaf 26 oktober krijgen leerlingen van de 3 gemeentelijke basisscholen en de Antoniusschool uit Soersel opnieuw zwemlessen in de eigen gemeente. Het gemeentebestuur kiest daarvoor, voor het 2e jaar op rij, voor de verplaatsbare zwemhal van Swimwise. Die komt dit najaar dus opnieuw op de site van de Achterstraat. Zo wil dat bestuur voldoende kansen op schoolzwemmen garanderen en de verplaatsingstijd voor leerlingen sterk gaan beperken.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99.

0: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of rebarent.be.
1: Honderden Belgische militairen zijn met naam en achternaam te vinden op de bekende sportapp Strava. Dat schrijft De Morgen. Sinds 2014 zijn zelfs al 4000 soldaten van ons leger geregistreerd met een sportprestatie op militaire sites in ons land. Daarbij delen ze hun locatie en routes en af en toe zelfs foto's. En wie ze allemaal volgen. Dat kan militair gevoelige informatie opleveren. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn-Brandenburg is gisteravond opnieuw 3 kwartier stilgelegd, na een dronewaarneming. Eerst ging 1 start- en landingsbaan dicht, daarna allebei. Op de luchthaven zijn dit jaar al 28 keer drones gezien, heel vorig jaar was dat maar 8 keer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft Oekraïnse president Zelensky gezegd tijdens zijn toespraak bij de VN. De 2 militairen zijn begin vorig jaar gevangen genomen en zouden gevochten hebben aan de Russische zijde. En dat noemt Zelensky waanzin.
2: You probably saw the broadcast from Pyongyang when they honored those who were killed. And this is madness too. Why should Koreans give their lives in a war against Ukraine?
1: Als de vijand je gevangen neemt, ben je strafbaar in Noord-Korea. En Zelensky roept ook op om artificiële intelligentie, AI, te vertragen, omdat hij vreest dat het binnenkort ook in oorlogen kan dienen, om er bijvoorbeeld kernwapens mee te maken. OpenAI heeft trouwens de gezondheidsdatabase van de Australische overheid gehackt. Die hack was in juni al, maar de Australische regering kreeg daar nog maar pas melding van. De AI-agent kon blokkades omzeilen en privégegevens bereiken. Het bedrijf OpenAI waarschuwt dat er mogelijk nog meer Australische overheidswebsites zijn gekraakt. China en de VS verlengen de pauze in hun handelsconflict. Normaal zou die onderbreking in november aflopen en bekampen beide landen elkaar dan weer met importtarieven tot bijna 150%. Maar ze willen die pauze verlengen om meer overleg een kans te geven. De Chinese president Xi Jinping is vannacht geland in Washington voor een staatsbezoek. Veel zon vandaag en temperaturen tot 19 graden. De komende dagen nog warmer tot 25 graden en na het weekend zelfs nog meer.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Goedemorgen, hier is Diederik in de Morgen. Wees welkom. Het is donderdagochtend. Het is ondertussen 8 uur.
4: From the Beverly Hills of

Hier is zo, hier is Diederik in de morgen, er is een vader. En die zegt, zoon, je bent geadopteerd. En de zoon zegt, oh, ik wist het wel. Wie zijn mijn biologische ouders? Ik wil ze ontmoeten. En de vader zegt, ja, wij zijn je biologische ouders. Ga als de donder je spullen pakken, want je nieuwe ouders komen je binnen 20 minuten ophalen.

0: Ja, er zijn ook ingezongen uitvoeringen, maar dit was de instrumentaal natuurlijk, die van de Shadows. En Dance On hierbij zo. Kijk eens hier, hier is de weerman voor vandaag. Temperaturen tot 19 graden, de minima schommelen rond 11 graden en het is wisselend bewolkt.
1: The home of rock and roll.

Sigrid. I saw her again van de mama's en de papa's. Wil je zelf ook eens plaatjes aanvragen? Surf dan naar onze website. Ga naar zoo.radio. Klik door naar verzoekjes. En vraag je eigen verzoekplaatje aan. Dat wordt uitgezonden van maandag tot en met donderdagavond. Zo tussen 6 en 8 in onze zoekbox. En nu Peter Tetero. Red.

puppy love, hè. Dat is kalverliefde. Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel wat werd gespeeld en met je hobby's werd gedeeld. Maar niet voor Donny Osmond dus, hè.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarend. Bouw, industrie, tuin en parkie.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatje.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarend, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarend.be. Ribarend, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarend.
2: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
5: Sluitingsdagen donderdag en zondag.

3 er is. Zo, goedemorgen, fantastische muziek natuurlijk. Ja, op FM in het noordoosten van Antwerpen, maar ook op DHB Plus in Groot-Antwerpen en via Zoo.radio. Dat waren de Young Rascals en Grooven.

gebeurt daar allemaal? Ay no digas van Chris Montes natuurlijk. Ja, hier is zo. Goedemorgen Diederik in de morgen. Welkom vandaag op donderdag. Een man komt al licht stomdronken thuis en eenmaal in bed schudt hij zijn vrouw wakker en hij zegt, ja, weet je wat er gebeurd is? Ik ging naar de wc en het lampje floepte vanzelf aan en toen ik weer naar buiten ging, ging het automatisch weer uit. Ik denk dat ik bovennatuurlijke krachten heb en die vrouw zegt, oh god, het is niet waar, het is niet waar. Je hebt weer in de ijskast geplast.

Goedemorgen, rechts ook een heel klein beetje open. Luister naar de muziek natuurlijk. Jay in de Technics en Apple Peaches Pumpkin Pie. Dat is altijd beter dan wat te drinken. Ja, dat was Lily the Pink van de Scaffold uit 1968. Hier is Zoe. Goedemorgen, hier is Diederik. En morgen wordt maar wakker met The Creedence Clearwater Revival.

0: sweet.
1: Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Roses are red and violets are blue. Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. De aarde was donker en toen zag ik jou. De zon ging weer schijnen, de wolken verdwijnen. Ik schrijf dit voor jou omdat ik zoveel van je hou. Kijk, dat is mooi, hè? Het kan ook anders natuurlijk. Er zijn ook andere gedichtjes zoals bijvoorbeeld rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw en de geur van de vuilbak doet me denken aan jou. Maar dat is iets minder natuurlijk, iets minder romantisch.
2: When

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: En mijn dusmer, dat is versleten, versleten.
4: Hé, hey, buurman, alles oké?
5: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
6: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
7: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Honderden Belgische militairen zijn met naam en achternaam te vinden op de bekende sportapp Strava. Dat schrijft De Morgen. Sinds 2014 zijn zelfs al 4000 soldaten van ons leger geregistreerd met een sportprestatie op militaire sites in ons land. Daarbij delen ze hun locatie en routes en af en toe zelfs foto's. En wie ze allemaal volgen. Dat kan militair gevoelige informatie opleveren. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn-Brandenburg is gisteravond opnieuw 3 kwartier stilgelegd na een dronewaarneming. Eerst ging 1 start- en landingsbaan dicht, daarna allebei. Op de luchthaven zijn dit jaar al 28 keer drones gezien. Heel vorig jaar was dat maar 8 keer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft Oekraïnse president Zelensky gezegd tijdens zijn toespraak bij de VN. De 2 militairen zijn begin vorig jaar gevangen genomen en zouden gevochten hebben aan de Russische zijde. En dat noemt Zelensky waanzin.
2: You probably saw the broadcast from Pyongyang when they honored those who were killed. And this is madness too. Why should Koreans give their lives in a war against Ukraine?
1: Als de vijand je gevangen neemt, ben je strafbaar in Noord-Korea. En Zelensky roept ook op om artificiële intelligentie, AI, te vertragen, omdat hij vreest dat het binnenkort ook in oorlogen kan dienen, om er bijvoorbeeld kernwapens mee te maken. OpenAI heeft trouwens de gezondheidsdatabase van de Australische overheid gehackt. Die hack was in juni al, maar de Australische regering kreeg daar nog maar pas melding van. De AI-agent kon blokkades omzeilen en privégegevens bereiken. Het bedrijf OpenAI waarschuwt dat er mogelijk nog meer Australische overheidswebsites zijn gekraakt. China en de VS verlengen de pauze in hun handelsconflict. Normaal zou die onderbreking in november aflopen en bekampen beide landen elkaar dan weer met importtarieven tot bijna 150%. Maar ze willen die pauze verlengen om meer overleg een kans te geven. De Chinese president Xi Jinping is vannacht geland in Washington voor een staatsbezoek. Veel zon vandaag en temperaturen tot 19 graden. De komende dagen nog warmer tot 25 graden en na het weekend zelfs nog meer.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Jawel, het is 9 uur. Hier is Diederik in de Morgen bij je nog tot aan 11 uur. Ik ga ze bijna non-stop draaien.
4: From the Beverly Hills event.

got this strange effect on me and I like it. Van uiteraard Dave Barry natuurlijk, daarvoor de Hughes Corporation, Rock the Boat en Danny Livingston. A message to you, Rudy. Goedemorgen en welkom bij Zoo, de jaren 60 zijn van ons met de Rolling Stones.

0: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
1: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

Patricia van Perez Prado, Jerry en de Pacemakers daarvoor. En Nancy Sinatra, goedemorgen hier bij Diederik in de Morgen. Die draait bijna non-stop straks met onder meer Jimmy Cliff, met Oliver Crispy en St. Peters en met Marvin Gaye, nu op de radio.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem er iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed, hè.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
7: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Roeselare is een huis beschoten vanuit een rijdende auto wellicht. Niemand raakte gewond. De bewoners waren op dat ogenblik niet thuis. De voordeur is zwaar beschadigd. De politie vond zeker 15 kogelhulzen. Het gaat mogelijk om een afrekening, maar er is nog niemand opgepakt. Parket heeft een onderzoek geopend. Regeringspartij Vooruit wil ruimere zones 30 aan scholen. Ze wil de zone doortrekken tot minstens 300 meter rond de school. Volgens Vooruit gebeuren in die omgeving nog altijd te veel ongevallen. Het zijn er zowat 3 per dag. En daarnaast wil de partij er ook trajectcontroles invoeren. Gewezen pornoproducent Dennis Blackmagic, Dennis Burkas, is sinds gisteren vrij met een enkel band. Hij zat opgesloten in de gevangenis van Leuven voor stalking en de verspreiding van naaktbeelden. Burkas is veroordeeld tot 36 maanden cel en heeft daar 22 maanden effectief uitgezeten. Hij is 52. In Vlaanderen heeft amper nog 4 op 10 gemeenten een openbaar binnenzwembad, meldt de VRT. De voorbije 20 jaar gingen er meer dan 50 dicht. Dat is vooral het gevolg van de hoge energiekosten. Daarnaast blijven ook de lonen van poetspersoneel en redders stijgen. Zon en wolken wisselen af vandaag. Het blijft droog bij maxima tot 19 graden. Morgen een prachtige dag met veel zon en het kwik kan oplopen naar een graad of 25. Ook het weekend belooft heel aangenaam te zijn.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, goedemorgen. Het laatste stukje van Diederik in de morgen. Het is ondertussen 10 uur.
3: From the Beverly Hills of

zijn de Soekoe daarvoor. Jackie Wilson, Reed de Petit en Don en Phil Everly. Goedemorgen Elvis, straks. We hebben onder meer Sam Cooke hier op de radio en Dolly Parton, maar ook Claude François. Chaque jour, c'est la même.

0: zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto onderhoud bij Quality Garage, inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-Verbeke.

grote plannen voor Lucas Stegen. Kan een beetje mind. Daarvoor de Dixie Cups en de Spinners hier op de radio. En Sam Cooke met Just Another Saturday Night. Goedemorgen, bijna non-stop achter elkaar. Paul McCartney en The Wings komen nog voorbij voor 11 uur. Neil Diamond, Fats Domino en de Dizzy Men's Band uit de 70s en Ticket to

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Ah, zie hier, we zijn er.
4: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
3: Oei.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
7: Opzij, aan de kant.
8: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties.

0: is verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u, net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.

Twist van Chewy Checker natuurlijk. Goedemorgen, hier is Zoe, hier is Diederik in de morgen. Of ik moet zeggen, hier was Diederik in de morgen. Ik sluit mijn uitzendkantoortje. Het is de beurt aan Brenda hier zometeen tussen 11 en 2. Jongens en meisjes, dames en heren. En daarna aan Tim Peters. En om 5 uur vanmiddag de top 5 uit 5. Om 6 uur de aangevraagde plaatjes in de zoekbox. Heel graag tot morgen vroeg voor de vrijdag.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Roeselare is een huis beschoten vanuit een rijdende auto wellicht. Niemand raakte gewond. De bewoners waren op dat ogenblik niet thuis. De voordeur is zwaar beschadigd. De politie vond zeker 15 kogelhulzen. Het gaat mogelijk om een afrekening, maar er is nog niemand opgepakt. Parket heeft een onderzoek geopend. Regeringspartij Vooruit wil ruimere zones 30 aan scholen. Ze wil de zone doortrekken tot minstens 300 meter rond de school. Volgens Vooruit gebeuren in die omgeving nog altijd te veel ongevallen. Het zijn er zowat 3 per dag. En daarnaast wil de partij er ook trajectcontroles invoeren. Gewezen pornoproducent Dennis Blackmagic, Dennis Burkas, is sinds gisteren vrij met een enkel band. Hij zat opgesloten in de gevangenis van Leuven voor stalking en de verspreiding van naaktbeelden. Burkas is veroordeeld tot 36 maanden cel en heeft daar 22 maanden effectief uitgezeten. Hij is 52. In Vlaanderen heeft amper nog 4 op 10 gemeenten een openbaar binnenzwembad, meldt de VRT. De voorbije 20 jaar gingen er meer dan 50 dicht. Dat is vooral het gevolg van de hoge energiekosten. Daarnaast blijven ook de lonen van poetspersoneel en redders stijgen. Zon en wolken wisselen af vandaag. Het blijft droog bij maxima tot 19 graden. Morgen een prachtige dag met veel zon en het kwik kan oplopen naar een graad of 25. Ook het weekend belooft heel aangenaam te zijn.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: 11 uur bij Zoo Radio. Bedankt, Diederik.
3: From the Beverly Hills of Amsterdam.

Baby, please don't go. We beginnen stevig. Een zeer goede morgen. Mijn naam is Brenda. Het is donderdag. Richting het weekend. Stilaan zijn we aan het gaan. Maar bij mij zit je? Ja, inderdaad. Tot 2 uur.

0: naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Nou, wil ik met Jolle eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem er iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
3: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
4: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
0: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
0: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

George Harrison vroeg het zich af, ja, what's life? Maar wij weten dat ondertussen. Hè. Bijna non-stop krijg je van mij de Diamonds, de Supremes, Paul Simon. En wij gaan genieten van Bobby Hub en zijn Sunny.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.

0: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Brugge is het assisenproces gestart tegen aardappelboer Chris van Haverbeke. De man van 48 vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar op zijn boerderij in Waardamme. Hij verstikte hen met een PMD-zak omdat hij bang was dat hij de meisjes na zijn echtscheiding te weinig zou zien. De man probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. De uitspraak volgt wellicht volgende week vrijdag. Van Haverbeke riskeert levenslang. In de Spaanse kuststad Alicante is een voortvluchtige drugscrimineel uit ons land opgepakt. De man van 29 zou het logistieke brein zijn achter een internationale drugsbende. Die smokkelde cocaïne en heroïne door heel Europa. Bij zijn arrestatie had de man 5 luxueuze smartphones op zak. Die zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Het gerecht in Madrid bekijkt nu of het de man aan België zal uitleveren. Voor 4 op de 10 Belgen zit er dit jaar geen loonsverhoging in. Ze krijgen alleen de automatische indexering. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Volgens veel werkgevers is er geen budget voor opslag. Ze kiezen daarom al maar vaker voor andere voordelen, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarmee werknemers aandelen van het bedrijf kunnen verwerven. De Amerikaanse mediakanalen CNN, MS Now en Politico krijgen minstens tijdelijk weer toegang tot het Witte Huis. Dat heeft een federale rechter beslist. Voor president Trump waren journalisten van de zenders niet langer welkom omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de televisiezender stapte naar de rechter en die geeft hij nu gelijk. De beslissing geldt voorlopig voor 2 weken. En Greet Minnen heeft voor een stunt gezorgd in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Ons land neemt het daarin op tegen Oekraïne. Onze debutante Jana Otsipka verloor vanmorgen de eerste wedstrijd, maar Minnen bracht de stand gelijk door verrassend Elina Svitolina te kloppen, nummer 7 van de wereld. Het was 6-7 en 2 keer 6-4. Wisselend bewolkt en droog bij maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en dan kan de temperatuur stijgen tot een aangename 23 graden. Zaterdag begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Zondag starten we grijs en krijgen we daarna de zon te zien. En dan halen we een graad of 24.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 12 uur op deze donderdag en dat wil zeggen lunchtijd.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Vibrations van de Beach Boys. En dat wil ik jullie brengen, hè. Elke werkdag bij Brenda op de koffie. De Shirelles kwamen al mijn programma te openen om 12 uur. Paul Da Vinci, die heeft nu een prachtig nummer. Een zeer goede nummer.

blijft een prachtig nummer. Hè? Mercy, Mercy Me van Marvin Gaye. Op deze donderdagmiddag. Zeer goedemiddag. Smakelijk eten. En de Beatles, die mogen niet

From me to you, ik wil je zeggen een zeer goede middag. Geniet van jouw lunchtijd, maar blijf vooral luisteren, want tot 2 uur zit je bij mij op de koffie. En dit is Mama Kast.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie is naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs. En laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
8: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
9: Good afternoon.

Creatures and the Shadows met Maria Nomas. En dat was uit 1963. Maar we zijn klaar. We zijn er helemaal klaar voor. Get ready. Goedemiddag.

Betty Swan, bijna een smeekbede. Beden, hè? Make me yours. Ze zal het echt heel graag gewild hebben, hè? André Brasseur, een zeer goede middag. Mijn naam is Brenda en tot weer zijn wij samen.

0: Cool.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
3: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
5: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn.

Vertrekken kan 's avonds tussen 7:30 en 9:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Krelandschilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Brugge is het assisenproces gestart tegen aardappelboer Chris van Haverbeke. De man van 48 vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar op zijn boerderij in Waardamme. Hij verstikte hen met een PMD-zak, omdat hij bang was dat hij de meisjes na zijn echtscheiding te weinig zou zien. De man probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. De uitspraak volgt wellicht volgende week vrijdag. Van Haverbeke riskeert levenslang. In de Spaanse kuststad Alicante is een voortvluchtige drugscrimineel uit ons land opgepakt. De man van 29 zou het logistieke brein zijn achter een internationale drugsbende. Die smokkelde cocaïne en heroïne door heel Europa. Bij zijn arrestatie had de man 5 luxueuze smartphones op zak. Die zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Het gerecht in Madrid bekijkt nu of het de man aan België zal uitleveren. Voor 4 op de 10 Belgen zit er dit jaar geen loonsverhoging in. Ze krijgen alleen de automatische indexering. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Volgens veel werkgevers is er geen budget voor opslag. Ze kiezen daarom al maar vaker voor andere voordelen, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarmee werknemers aandelen van het bedrijf kunnen verwerven. De Amerikaanse mediakanalen CNN, MS Now en Politico krijgen minstens tijdelijk weer toegang tot het Witte Huis. Dat heeft een federale rechter beslist. Voor president Trump waren journalisten van de zenders niet langer welkom omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de televisiezender stapte naar de rechter en die geeft hij nu gelijk. De beslissing geldt voorlopig voor 2 weken. En Greet Minnen heeft voor een stunt gezorgd in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Ons land neemt het daarin op tegen Oekraïne. Onze debutante Jana Otsipka verloor vanmorgen de eerste wedstrijd, maar Minnen bracht de stand gelijk door verrassend Elina Svitolina te kloppen, nummer 7 van de wereld. Het was 6-7 en 2 keer 6-4. Wisselend bewolkt en droog bij maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en dan kan de temperatuur stijgen tot een aangename 23 graden. Zaterdag begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Zondag starten we grijs en krijgen we daarna de zon te zien. En dan halen we een graad of 24.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 1 uur op deze donderdagmiddag.
2: From the Beverly Hills event.

Forever and ever, zo is dat volgens Demis Roussos. En mijn producer die zingt dat altijd heel mooi mee. Dus ik was even ver weg aan het genieten. Maar Tonia, die staat al klaar met haar peper en haar zout. Een zeer goed.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking. Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.be. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

Hoesong. Ja, ik spreek het hopelijk goed uit. Jackie Wilson. Want de jaren 60, die zijn van ons bij zo, hè. En Niels de Dakka, die zong eigenlijk over Carol. Maar misschien kan hem eens zingen over...

0: Voilà, Trini Lopez deed het al lachend in de jaren 60. En Frank Sinatra, die heeft een prachtig nummer. That's life. Goedemiddag.
1: That's life.

Wij genieten steeds van Little Things door Dave Berry. Want de jaren 60, die zijn van ons. Zo ook CCR met Proud Mary.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schattekind.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
4: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Ami voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
5: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Oh, amai mijn voeten.
8: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutse Baan 382 in Weinigem.
9: Sluitingsdagen donderdag en zondag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Brugge is het assisenproces gestart tegen aardappelboer Chris van Haverbeke. De man van 48 vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar op zijn boerderij in Waardamme. Hij verstikte hen met een PMD-zak, omdat hij bang was dat hij de meisjes na zijn echtscheiding te weinig zou zien. De man probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. De uitspraak volgt wellicht volgende week vrijdag. Van Haverbeke riskeert levenslang. In de Spaanse kuststad Alicante is een voortvluchtige drugscrimineel uit ons land opgepakt. De man van 29 zou het logistieke brein zijn achter een internationale drugsbende. Die smokkelde cocaïne en heroïne door heel Europa. Bij zijn arrestatie had de man 5 luxueuze smartphones op zak. Die zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Het gerecht in Madrid bekijkt nu of het de man aan België zal uitleveren. Voor 4 op de 10 Belgen zit er dit jaar geen loonsverhoging in. Ze krijgen alleen de automatische indexering. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Volgens veel werkgevers is er geen budget voor opslag. Ze kiezen daarom al maar vaker voor andere voordelen, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarmee werknemers aandelen van het bedrijf kunnen verwerven. De Amerikaanse mediakanalen CNN, MS Now en Politico krijgen minstens tijdelijk weer toegang tot het Witte Huis. Dat heeft een federale rechter beslist. Voor president Trump waren journalisten van de zenders niet langer welkom omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de televisiezender stapte naar de rechter en die geeft hij nu gelijk. De beslissing geldt voorlopig voor 2 weken. En Greet Minnen heeft voor een stunt gezorgd in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Ons land neemt het daarin op tegen Oekraïne. Onze debutante Jana Otsipka verloor vanmorgen de eerste wedstrijd, maar Minnen bracht de stand gelijk door verrassend Elina Svitolina te kloppen, nummer 7 van de wereld. Het was 6-7 en 2 keer 6-4. Wisselend bewolkt en droog bij maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en dan kan de temperatuur stijgen tot een aangename 23 graden. Zaterdag begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Zondag starten we grijs en krijgen we daarna de zon te zien. En dan halen we een graad of 24.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Hey, goedemiddag. Daar ben ik weer. Dit is Tim in de Middag. Een hele goede middag. Het is 2 uur.
3: From the Beverly Hills event.

Je zou denken dat deze kinderen niet zo geschoold waren, hè, omdat ze andere dingen te doen hadden. Een beetje zoals Greta Thunberg, maar toch, de Jackson 5 konden het ABC en het 1-2-3. Dat is toch al iets. Hè. We hebben het straks nog over een kind dat veel meer kan, die een Rubik's Cube op een paar seconden oplost. Een nieuw technologisch snufje in plastic bekertjes komt ook nog te sprake in deze Tim in de middag. Verder heel veel muziek, een nieuwe top 5 at 5 om 5 uur straks. Dus met andere woorden, we zijn er weer aan begonnen. Hè. Welkom erbij, de Beatles straks, de Delphonics en dit is En Italien.

gezegeld met een kusje, zie je. Het was de meneer van de bikinis, hè? Of van de kleine bikini in ieder geval. Brian Hyland en Sealed with a Kiss hier bij Zoo. Oppassen met die kusjes dat er geen lipstick aan hangt, want dan verraad je jezelf natuurlijk. En daar kunnen de OJ's...

0: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03-651-48-54.
1: Oh, amai mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.

toch wel een eindje op de surfplank. The Beach Boys, 1962 hier bij jouw enige echte Oldies Radio op FM, DAB+ en wereldwijd via zoo.radio. Dat is ook onze website. Surfer is naartoe. Muziek onderweg van de Carpenters, Dean Martin. En dit zijn de Kings.

Het is een soort paella, maar dan op zijn Creoolse. Jambalaya, dat waren de Carpenters op Zoo. Het is vandaag 49 jaar geleden dat in Cincinnati, in de VS, op 24 september 77, na zijn dood, de allereerste Elvis Presley-conventie wordt gehouden. Zo'n 2500 fans komen af op deze bijeenkomst en ze zijn bereid om grof geld neer te tellen voor allerhande souvenirs van de King. Voor een zeldzame single wordt zo al gauw $300 betaald.

0: opslagcontainers voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be. Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
4: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
5: En mijn douchen, dat is versleten.
6: Hey buurman, alles oké? Okay?
7: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
8: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
9: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
10: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
9: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
11: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
12: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

I did what I did for Maria. Het was Tony Christie hier op Zoo. Onlangs ging op het streamingplatform Reverie, dat trouwens gratis is, een vierdelige documentaire reeks in première over queer artiesten, oftewel homo's in de rockmuziek. The Rock Out heet het. En ook de volgende man komt daar uitgebreid in aan bod. Little Richard. We gaan richting nieuws en weer van 3 uur met Babyface.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het alcoholgebruik bij Vlaamse jongeren is de voorbije 10 jaar gedaald. Dat zou moeten blijken uit een rondvraag van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs bij zo'n 37.000 leerlingen uit het secundair onderwijs. Het aantal tieners dat ooit een glaasje dronk daalde van 65% naar 46%. En toch blijft binge drinken een probleem. Zowat een kwart van de leerlingen deed dat het voorbije jaar minstens 1 keer. Voor meisjes gaat het dan om 4 glazen in 2 uur tijd, voor jongens om 6 glazen. Het druggebruik zou volgens diezelfde rondvraag dan weer gehalveerd zijn van 18% naar 9%. In Nederland is een 5e patiënt overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tegelijk zijn er in 1 week tijd 16 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal op 44. Bijna alle betrokkenen liepen het virus op door een muggenbeet. De meeste mensen die besmet raken krijgen geen klachten. Wel kan het virus gevaarlijk zijn voor bejaarden en mensen met een zwakke gezondheid. In Oekraïne hebben nieuwe Russische aanvallen aan zeker 9 mensen het leven gekost. In Kharkiv stierven 7 mensen toen een drone insloeg op een landbouwbedrijf. Nog eens 10 anderen raakten gewond. En in de hoofdstad Kiev is een parking van een materniteit geraakt. 2 mensen hebben die aanval niet overleefd. 8 anderen liepen verwondingen op. En onze tennisvrouwen stoten dan toch niet door naar de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempen en Lara Salden gingen in het beslissende dubbelspel onderuit in 2 sets. Eerder had Greet Minnen nog voor een verrassing gezorgd in het enkelspel door Elina Svitolina, nummer 7 van de wereld, te verslaan. Maar dat heeft dus niet mogen baten. Zowel wolken als opklaringen vanmiddag bij een graad of 19. Morgen klopt de zon overuren en kan het kwik oplopen tot 23 graden. Ook tijdens het weekend droog en af en toe zon. Zondag halen we 24 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 3 uur ondertussen op deze donderdagnamiddag. Dit is nog steeds Zoo en dit is Tim in de Middag. Welkom erbij.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Charles Aznavour in zijn beste Engelse. The Old Fashioned Way op Zoo Radio. Goedemiddag en welkom in deel 2 van Tim in de Middag. Fijn dat je bent afgestemd op jouw favoriete oldies radio. We hebben ze allemaal voor je, al die heerlijke plaatjes uit de 50s, 60s en 70s. Onderweg zijn Leslie Gore, The Beatles, Joey D en The Starlighters. Maar eerst Jackie DeShannon.

Lounge, denk ik. Hè. Daar waren zij de vaste huisband. Een cover van Lee Dorsey. Ja, ja. Joey D en de Starlighters hoorde je hier op Zoo. Dit is Tim in de middag nog tot 6 uur vanavond. Na 6 uur straks de Zoobox met jullie verzoekplaatjes. Vraag ze aan via onze website op zoo.nl.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie. Ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
7: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Two Man Sound en Copacabana. Wie wel eens een concert bezoekt, die gaat dit wel interessant vinden, denk ik. De ING Arena in Brussel pakt namelijk met iets nieuws uit. Een technisch snufje dat concertbezoekers ook effectief gaan merken, denk ik. Ze stoppen daar namelijk voortaan een RFID-chip in elk herbruikbaar bekertje. En wanneer je een drankje koopt, wordt het unieke bekertje dus automatisch gekoppeld aan je betaling. Breng je het later binnen bij een slim inzamelpunt. Dan herkent het systeem de beker en krijg je de waarborg automatisch terug. Geen jetons, geen app en dus ook geen lange wachtrij. Mooi toch?

Ah, waar is de tijd? En toen moest het allemaal nog beginnen voor deze vier Zweden. Toen heten ze zelfs nog niet ABBA. Bjorn, Benny, Anna en Frida. Met een plusje ertussen, zo staat het op het hoesje van deze Ring Ring uit 1973. Nog eens gehoord bij jouw favoriete oldies radio. Dit is Zoo, met zometeen de Ventures en nu de T-set.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos.
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.

0: Ja!
1: Oei, dat is hier een neef naar links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarend zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarend.
5: Ribarend, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarend.be.
1: De echte vent.
7: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be 03 667 24 55.

Een dag als deze 61 jaar geleden, 24 september 65, beginnen deze mannen aan een tournee door Groot-Brittannië, die tot 17 oktober van dat jaar zou duren. Dit was dan een jaartje later, in 1966, Under My Thumb. Het waren de Rolling Stones natuurlijk op Zoo Radio. Straks om 5 uur is er weer een nieuwe Top 5 at 5. Ik ga je alvast verklappen naar welk land en welke datum we gaan. Het is vandaag de Amerikaanse hitparade, de Billboard Hot 100 van 19 september 64, die aan de beurt is. Zometeen eerst het nieuws en het weer van net voor 4 uur. En dit zijn ook de Earls.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: Het alcoholgebruik bij Vlaamse jongeren is de voorbije 10 jaar gedaald. Dat zou moeten blijken uit een rondvraag van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs bij zo'n 37.000 leerlingen uit het secundair onderwijs. Het aantal tieners dat ooit een glaasje dronk daalde van 65% naar 46%. En toch blijft binge drinken een probleem. Zowat een kwart van de leerlingen deed dat het voorbije jaar minstens 1 keer. Voor meisjes gaat het dan om 4 glazen in 2 uur tijd, voor jongens om 6 glazen. Het druggebruik zou volgens diezelfde rondvraag dan weer gehalveerd zijn van 18% naar 9%. In Nederland is een 5e patiënt overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tegelijk zijn er in 1 week tijd 16 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal op 44. Bijna alle betrokkenen liepen het virus op door een muggenbeet. De meeste mensen die besmet raken krijgen geen klachten. Wel kan het virus gevaarlijk zijn voor bejaarden en mensen met een zwakke gezondheid. In Oekraïne hebben nieuwe Russische aanvallen aan zeker 9 mensen het leven gekost. In Kharkiv stierven 7 mensen toen een drone insloeg op een landbouwbedrijf. Nog eens 10 anderen raakten gewond. En in de hoofdstad Kiev is een parking van een materniteit geraakt. 2 mensen hebben die aanval niet overleefd. 8 anderen liepen verwondingen op. En onze tennisvrouwen stoten dan toch niet door naar de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempen en Lara Salden gingen in het beslissende dubbelspel onderuit in 2 sets. Eerder had Greet Minnen nog voor een verrassing gezorgd in het enkelspel door Elina Svitolina, nummer 7 van de wereld, te verslaan. Maar dat heeft dus niet mogen baten. Zowel wolken als opklaringen vanmiddag bij een graad of 19. Morgen klopt de zon overuren en kan het kwik oplopen tot 23 graden. Ook tijdens het weekend droog en af en toe zon. Zondag halen we 24 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemiddag, wij zijn Zoo en het klokje slaat 4 uur.
2: From the Beverly Hills.

The Web. Het was een Britse groep met een Amerikaanse zanger, John L. Watson. Baby, won't you leave me alone? Ik laat je voorlopig niet alleen. Tot 6 uur voorzie ik je nog van de meeste en de mooiste oldies. Maar iets zegt me dat je dat niet erg vindt. Anders zou je niet naar Zoo luisteren natuurlijk. Hier is John.

Black is Black, het was Los Bravos. Ik vroeg me af of zwart eigenlijk een kleurtje is op de Rubik's Cube. Het ding zelf is natuurlijk zwart, zonder de stickertjes, maar goed. Daarover gesproken, het ding wat we allemaal al wel eens hebben vastgehad, maar weinigen van ons hebben kunnen oplossen, dat heeft een 6-jarig meisje, de Chinese Lian Yunzu, in een tijd opgelost, ja, waarin wij waarschijnlijk nog niet eens onze autosleutels kunnen vinden. Het wereldrecord bij de vrouwen heeft ze 2 keer in 3 dagen verbeterd. Eerst naar een gemiddelde van 4,52 seconden, jawel, en daarna naar 4,27 seconden over 5 pogingen. Ze begon pas op haar 4e met de kubus en kent inmiddels meer dan 1300 algoritmes uit het hoofd. Een van haar afzonderlijke pogingen duurde zelfs maar 3,54 seconden. Ja.

Een dag als deze 28 jaar geleden, 24 september 1998, wordt deze man geïntroduceerd in de Country Music Hall of Fame. Hij was zo'n beetje van alle markten thuis, want dit was natuurlijk helemaal geen country. Het had zo meer wat Latin invloeden. De Bossa Nova, ja, natuurlijk. De Bossa Nova Baby, het was Elvis Presley natuurlijk. En nu naar Nederland. Rob de Nijs is dit.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatkind.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent. Wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht. Vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake. De favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
6: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

mooie platen. Johnny Rivers, 1966. By the time I get to Phoenix. Er komen twee platen van de Beatles aan u. Zometeen een zeer mooie versie van Please Mr. Postman van de Carpenters. Maar eerst zijn ze hier.

Frankrijk in 1963. Frank Alamo was dat. En Mabiche. Straks gaan we ook weer een hitparade op je loslaten. Dat doen we hier. Iedere werkdag. Ja, wij zijn het enige radiostation dat iedere dag een hitparade heeft, volgens mij. De Top 5 at 5, onze mini-hitparade, waarin we straks teruggaan naar de Amerikaanse hitlijst van 19 september 1964. Dit zijn de Strange Loves. I Want

Ja, maak je om mij geen zorgen. Zelf niet als ik zo'n sirene nadoe. Don't you worry about me. Het waren de Four Seasons en Opus 17 op Zoo. Hier hebben ze allemaal, al die heerlijke oldies. We gaan eens naar de 50s met Nina Simone.

0: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.

David Bowie, vorige week verscheen van hem nog een nieuwe cd. De Shell Tell Me Recordings, met materiaal dat dateert uit de periode waarin hij nog als Davy Jones werkte. Naast solo demos bevat de verzameling ook opnamen met The Manish Boys en The Lower Third. Producer Shell Tell Me leidde de sessies, waaraan ook gitarist Jimmy Page en pianist Nicky Hopkins bijdroegen trouwens. En naast de gewone uitgave is er ook een rode vinylversie voor de echte fans, via de officiële Bowie winkel. En een editie met een alternatieve hoes die beperkt is tot 1965 exemplaren. David Bowie en de Shell Tell Me Recordings, daarover ging het. Zometeen 5 uur hier op de radio. Dit is nog Ricky Nelson. Hello.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het alcoholgebruik bij Vlaamse jongeren is de voorbije 10 jaar gedaald. Dat zou moeten blijken uit een rondvraag van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs bij zo'n 37.000 leerlingen uit het secundair onderwijs. Het aantal tieners dat ooit een glaasje dronk daalde van 65 naar 46%. En toch blijft binge drinken een probleem. Zowat een kwart van de leerlingen deed dat het voorbije jaar minstens 1 keer. Voor meisjes gaat het dan om 4 glazen in 2 uur tijd, voor jongens om 6 glazen. Het druggebruik zou volgens diezelfde rondvraag dan weer gehalveerd zijn van 18% naar 9%. In Nederland is een 5e patiënt overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tegelijk zijn er in 1 week tijd 16 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal op 44. Bijna alle betrokkenen liepen het virus op door een muggenbeet. De meeste mensen die besmet raken krijgen geen klachten. Wel kan het virus gevaarlijk zijn voor bejaarden en mensen met een zwakke gezondheid. In Oekraïne hebben nieuwe Russische aanvallen aan zeker 9 mensen het leven gekost. In Kharkiv stierven 7 mensen toen een drone insloeg op een landbouwbedrijf. Nog eens 10 anderen raakten gewond. En in de hoofdstad Kiev is een parking van een materniteit geraakt. 2 mensen hebben die aanval niet overleefd. 8 anderen liepen verwondingen op. En onze tennisvrouwen stoten dan toch niet door naar de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempen en Lara Salden gingen in het beslissende dubbelspel onderuit in 2 sets. Eerder had Greet Minnen nog voor een verrassing gezorgd in het enkelspel door Elina Svitolina, nummer 7 van de wereld, te verslaan. Maar dat heeft dus niet mogen baten. Zowel wolken als opklaringen vanmiddag bij een graad of 19. Morgen klopt de zon overuren en kan het kwik oplopen tot 23 graden. Ook tijdens het weekend droog en af en toe zon. Zondag halen we 24 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 5 uur, daar is hij weer. De top 5 at 5 uit de Amerikaanse hitparade. De Billboard Hot 100 van 19 september 64. Op 5 daar toen Ronnie and the Daytonas en GTO.
2: From the Beverly Hills event.

De Big O, en big was hij ook in de Billboard Hot 100 van 19 september 64, want hij was de sterkste stijger binnen de top 5. 6 plaatsen omhoog van 10 naar 4 en later nog 3 weken op 1, deze Oh Pretty Woman. Daarvoor op 5 in onze top 5 at 5, Ronnie en de Daytonas en Little GTO, die ging 2 plaatsen omhoog van 7 naar 5. 1 plekje omlaag voor de Supremes op die 19 september 64. Van 2

De new beats in de top 5 at 5 van vandaag, die we gaan halen in de Amerikaanse hitparade van 19 september 64. Bread and Butter ging 3 plaatsen omhoog, van 5 naar 2. Dat was meteen ook de hoogste positie. De nummer 1 hebben ze hier net niet mee gehaald. Dus op 1 dan, op die 19 september 64, voor de derde week en de laatste ook, The Animals and the House of the Rising Sun. There

Dat was hem dan weer. De top 5 uit 5 van vandaag uit de Billboard Hot 100. De Amerikaanse hitparade is dat van 19 september 1964. De nummer 1 was dus voor The Animals en The House of the Rising Sun. Als je dat nog niet wist, dan weet je het nu. Op onze website kan je alle top 5 uit 5's die we ooit hebben uitgezonden nog eens nalezen. En die website die vind je natuurlijk op zoo.radio. Er valt trouwens nog een hele hoop andere dingen te beleven. Surfen is naartoe. Je kan er bijvoorbeeld ook allemaal muzieknieuws vinden over de artiesten die het hier goed doen op Zoo natuurlijk. Hier is

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rybarend.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
5: Rybarend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
7: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
8: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
9: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardi in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

mij naar het zesjarige Chinese meisje toe dat het wereldrecord Rubik's Cube heeft gewonnen zijn. You beat me to the punch. Ik doe er eerder 4 dagen dan 4 seconden over, denk ik, over zoiets. Mary Wells was dat uit 1962. En dit is Buddy Holly. If you

The Hollies. Op een dag als deze 38 jaar geleden in 1988 gebeurt er in Groot-Brittannië iets bijzonders met een oude single van The Hollies. Niet deze, maar He Ain't Heavy, He's My Brother. Die ken je vast ook wel. 19 jaar nadat de single maar tot de vierde positie geraakte in de hitlijst daar, haalt het opeens de nummer 1. Dat gebeurde dus in 1988 op een 24 september. Wij hoorden ze nog eens met Sorry Suzanne.

80, onze landgenoot Salvatore Adamo. J'avais oublié que les rozen zijn rozen. Daarmee zaten we in 1971 hier bij Zoo. Naar welk jaar we nu gaan, dat vertellen onze Zoo-singers. Zoo Radio.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be. Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutsebaan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-4723. Altijd open, behalve op maandag.

si on chantait hier bij Zoo. Zo, net op het nippertje nog in Tim in de middag. Want het zit er zo goed als helemaal op, deze donderdagse editie. Morgen doen we het graag opnieuw en dan is het vrijdag. Dus ja, dat is de leukste van de week natuurlijk. Dan mag ik het weekend voor je openen. Ik wens je nog een hele fijne donderdagavond. Smakelijk eten als je aan tafel

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Blankenbergen is een groep tieners gered van de verdrinkingsdood. De jongeren uit Brussel waren er op schooluitstap. Een kleine 30 jongeren negeerden alle verbodsporten en gingen toch de zee in om te zwemmen. De hoofdrijder was toevallig op het strand en dook hen achterna, samen met enkele inderhaast opgetrommelde collega's. De stroming had op dat moment al enkele tieners meegesleurd. Maar de redders konden iedereen op het nippertje in veiligheid brengen. In Zaventem hebben leden van het opsporingsteam FAST een Dominicaanse man gearresteerd die al enkele jaren op de vlucht was. De Spaanse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een roofmoord in een Madrileens bordeel 6 jaar geleden. De man had verschillende vervalste identiteitsdocumenten bij zich. Bedoeling is hem aan Spanje over te leveren, daar riskeert hij 23 jaar gevangenis. In Herentals in de Kempen is een vrouw dood aangetroffen in een cel van politiezone Nederland. De vrouw van 38 had daar de nacht doorgebracht nadat ze gisteren was opgepakt bij een huiszoeking in een drugszaak. De vrouw is na haar arrestatie nog onderzocht in het ziekenhuis en daar gezond verklaard. Ze wachtte in de cel op haar voorgeleiding bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek met onder meer een autopsie zal moeten wijzen wat er is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek leiden. In de VS is de rel rond de persvrijheid nog niet gaan liggen. Het Witte Huis geeft nog altijd geen toegang aan journalisten van de perskanalen CNN, MS Now en Politico. Ook niet nu een federale rechter dat verbod als ongrondwettelijk heeft beoordeeld. President Trump wil hen verbannen uit het Witte Huis omdat de zenders hem systematisch in diskrediet brengen. Hij beschuldigt hen ook van het uitzenden van fake news. De betrokken zenders vragen de rechtbank nu om een spoedhoorzitting. Vanavond nog veel hoge wolken, die trekken weg na middernacht. Dan wordt het helder maar koel bij minima rond 10 graden. Morgen buitengewoon veel zon en een stralende hemel, maxima dan tot 23 graden. Volgende week komt mogelijk de 30 graden opnieuw in zicht.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 6 uur, goeie avond. Tijd voor de Zoobox met 2 uur lang jullie verzoekplaatjes.
2: From the Beverly Hills Event

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: En mijn douche, dit is versleten, versleten.
3: Hé, hey, buurman, alles oké?
4: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
5: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
6: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
7: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
6: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
8: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
9: Opzij, aan de kant.
10: Zo klonk het toen de eerste klant buiten beet bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motos en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
11: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
12: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
13: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188. Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 77.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldige geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
2: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Blankenbergen is een groep tieners gered van de verdrinkingsdood. De jongeren uit Brussel waren er op schooluitstap. Een kleine 30 jongeren negeerden alle verbodsporten en gingen toch de zee in om te zwemmen. De hoofdredder was toevallig op het strand en dook hen achterna, samen met enkele inderhaast opgetrommelde collega's. De stroming had op dat moment al enkele tieners meegesleurd. Maar de redders konden iedereen op het nippertje in veiligheid brengen. In Zaventem hebben leden van het opsporingsteam FAST een Dominicaanse man gearresteerd die al enkele jaren op de vlucht was. De Spaanse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een roofmoord in een Madrileens bordeel 6 jaar geleden. De man had verschillende vervalste identiteitsdocumenten bij zich. Bedoeling is hem aan Spanje over te leveren, daar riskeert hij 23 jaar gevangenis. In Herentals in de Kempen is een vrouw dood aangetroffen in een cel van politiezone Nederland. De vrouw van 38 had daar de nacht doorgebracht nadat ze gisteren was opgepakt bij een huiszoeking in een drugszaak. De vrouw is na haar arrestatie nog onderzocht in het ziekenhuis en daar gezond verklaard. Ze wachtte in de cel op haar voorgeleiding bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek met onder meer een autopsie zal moeten wijzen wat er is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek leiden. In de VS is de rel rond de persvrijheid nog niet gaan liggen. Het Witte Huis geeft nog altijd geen toegang aan journalisten van de perskanalen CNN, MS Now en Politico. Ook niet nu een federaal rechter dat verbod als ongrondwettelijk heeft beoordeeld. President Trump wil hen verbannen uit het Witte Huis omdat de zenders hem systematisch in discrediet brengen. Hij beschuldigt hen ook van het uitzenden van fake news. De betrokken zenders vragen de rechtbank nu om een spoedhoorzitting. Vanavond nog veel hoge wolken, die trekken weg na middernacht. Dan wordt het helder maar koel bij minima rond 10 graden. Morgen buitengewoon veel zon en een stralende hemel, maxima dan tot 23 graden. Volgende week komt mogelijk de 30 graden opnieuw in zicht.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: De garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
5: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie. Ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Rovico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

0: Blankenberge is een groep tieners gered van de verdrinkingsdood. De jongeren uit Brussel waren er op schooluitstap. Een kleine 30 jongeren negeerden alle verbodsporten en gingen toch de zee in om te zwemmen. De hoofdredder was toevallig op het strand en dook hen achterna, samen met enkele inderhaast opgetrommelde collega's. De stroming had op dat moment al enkele tieners meegesleurd. Maar de redders konden iedereen op het nippertje in veiligheid brengen. In Zaventem hebben leden van het opsporingsteam FAST een Dominicaanse man gearresteerd die al enkele jaren op de vlucht was. De Spaanse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een roofmoord in een Madrileens bordeel 6 jaar geleden. De man had verschillende vervalste identiteitsdocumenten bij zich. Bedoeling is hem aan Spanje over te leveren, daar riskeert hij 23 jaar gevangenis. In Herentals in de Kempen is een vrouw dood aangetroffen in een cel van politiezone Nederland. De vrouw van 38 had daar de nacht doorgebracht nadat ze gisteren was opgepakt bij een huiszoeking in een drugszaak. De vrouw is na haar arrestatie nog onderzocht in het ziekenhuis en daar gezond verklaard. Ze wachtte in de cel op haar voorgeleiding bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek met onder meer een autopsie zal moeten wijzen wat er is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek leiden. In de VS is de rel rond de persvrijheid nog niet gaan liggen. Het Witte Huis geeft nog altijd geen toegang aan journalisten van de perskanalen CNN, MS Now en Politico. Ook niet nu een federale rechter dat verbod als ongrondwettelijk heeft beoordeeld. President Trump wil hen verbannen uit het Witte Huis omdat de zenders hem systematisch in diskrediet brengen. Hij beschuldigt hen ook van het uitzenden van fake news. De betrokken zenders vragen de rechtbank nu om een spoedhoorzitting. Vanavond nog veel hoge wolken, die trekken weg na middernacht. Dan wordt het helder maar koel bij minima rond 10 graden. Morgen buitengewoon veel zon en een stralende hemel, maxima dan tot 23 graden. Volgende week komt mogelijk de 30 graden opnieuw in zicht.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
7: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
8: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 19:30 en 21:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Krelandschilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
3: Ja!
2: Oei. Dat is hier een nieuw naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat af, traf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Mijn echte vent, huurt bij Ribarent.
7: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99.

0: naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis. Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen mensen de zaal verlaten toen Israëlisch premier Netanyahu zijn toespraak aanvatte. Netanyahu noemde hen daarop morele lafaards. In de toespraak zei hij onder meer dat het een makkelijke beslissing was om Iran aan te vallen en een absolute noodzaak. Volgens Netanyahu verdedigt Israël heel wat landen waarvan de delegaties net de zaal hadden verlaten. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een vrouw uit Roeselaren aangehouden op verdenking van moord op haar echtgenoot. Dat na de dodelijke brand in hun woning eerder deze week. Die echtgenoot, een man van 60, kwam daarbij om het leven en bleek te zijn overgoten met benzine. De vrouw had zelf de brandweer gebeld en is door hen gered. Ze verschijnt dinsdag voor de raadkamer. De fabriek van Plasman in Gent moet definitief sluiten. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Plasman is een Canadees bedrijf. In Gent maakte het bijna 40 jaar kunststofonderdelen, vooral bumpers voor de auto-industrie. Vooral als toeleveringsbedrijf voor Volvo Gent. Onlangs verloor de vestiging ook het contract met BMW Mini in Duitsland. Volgens de vakbonden was dat de doodsteek. In totaal verliezen meer dan 300 mensen hun baan. In Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. De man was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet te Duits gezind te zijn geweest tijdens Wereldoorlog II. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91. Het blijft Belgische medailles regenen op het WK wielrennen in Montreal. In de wegrit voor beloften bij de vrouwen heeft Fleur Moors brons behaald. Na een kleine 135 kilometer was de Slovaakse topfavoriete Gladonova de sterkste. Ook Lore de Schepper reed een sterke wedstrijd en kwam als zesde over de streep. En de Vlaams-Brabantse actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award. Nooit eerder is die eer een actrice uit ons land te beurt gevallen. Leon dankt de nominatie aan haar hoofdrol in de Vlaamse reeks Holy Shit, waarin ze een jonge vrouw speelt die lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. De uitreiking van de Emmy Awards gebeurt op 23 november in New York. De nacht is koel bij zo'n 10 graden, maar er zijn amper wolken. Vrijdag is het flink zonnig en warm bij 23 graden. En de daaropvolgende dagen gaat het kwik nog verder de hoogte in. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
3: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Number one.

0: String.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal.

0: Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen mensen de zaal verlaten toen Israëlisch premier Netanyahu zijn toespraak aanvatte. Netanyahu noemde hen daarop morele lafaards. In de toespraak zei hij onder meer dat het een makkelijke beslissing was om Iran aan te vallen en een absolute noodzaak. Volgens Netanyahu verdedigt Israël heel wat landen waarvan de delegaties net de zaal hadden verlaten. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een vrouw uit Roeselare aangehouden op verdenking van moord op haar echtgenoot. Dat na de dodelijke brand in hun woning eerder deze week. Die echtgenoot, een man van 60, kwam daarbij om het leven en bleek te zijn overgoten met benzine. De vrouw had zelf de brandweer gebeld en is door hen gered. Ze verschijnt dinsdag voor de raadkamer. De fabriek van Plasman in Gent moet definitief sluiten. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Plasman is een Canadees bedrijf. In Gent maakte het bijna 40 jaar kunststofonderdelen, vooral bumpers voor de auto-industrie. Vooral als toeleveringsbedrijf voor Volvo Gent. Onlangs verloor de vestiging ook het contract met BMW Mini in Duitsland. Volgens de vakbonden was dat de doodsteek. In totaal verliezen meer dan 300 mensen hun baan. In Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. De man was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet te Duits gezind te zijn geweest tijdens Wereldoorlog II. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91. Het blijft Belgische medailles regenen op het WK wielrennen in Montreal. In de wegrit voor beloften bij de vrouwen heeft Fleur Moors brons behaald. Na een kleine 135 kilometer was de Slovaakse topfavoriete Gladonova de sterkste. Ook Lore de Schepper reed een sterke wedstrijd en kwam als zesde over de streep. En de Vlaams-Brabantse actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award. Nooit eerder is die eer een actrice uit ons land te beurt gevallen. Leon dankt de nominatie aan haar hoofdrol in de Vlaamse reeks Holy Shit, waarin ze een jonge vrouw speelt die lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. De uitreiking van de Emmy Awards gebeurt op 23 november in New York. De nacht is koel bij zo'n 10 graden, maar er zijn amper wolken. Vrijdag is het flink zonnig en warm bij 23 graden. En de daaropvolgende dagen gaat het kwik nog verder de hoogte in.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: En mijn douche, dat is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman, alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, anti-kalk, anti-schimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
4: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
6: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
7: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek. En beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Krelandschilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
8: More.

0: Nou wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
5: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Caro Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107.

0: de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen mensen de zaal verlaten toen Israëlisch premier Netanyahu zijn toespraak aanvatte. Netanyahu noemde hen daarop morele lafaards. In de toespraak zei hij onder meer dat het een makkelijke beslissing was om Iran aan te vallen en een absolute noodzaak. Volgens Netanyahu verdedigt Israël heel wat landen waarvan de delegaties net de zaal hadden verlaten. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een vrouw uit Roeselare aangehouden op verdenking van moord op haar echtgenoot. Dat na de dodelijke brand in hun woning eerder deze week. Die echtgenoot, een man van 60, kwam daarbij om het leven en bleek te zijn overgoten met benzine. De vrouw had zelf de brandweer gebeld en is door hen gered. Ze verschijnt dinsdag voor de raadkamer. De fabriek van Plasman in Gent moet definitief sluiten. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Plasman is een Canadees bedrijf. In Gent maakte het bijna 40 jaar kunststofonderdelen, vooral bumpers voor de auto-industrie. Vooral als toeleveringsbedrijf voor Volvo Gent. Onlangs verloor de vestiging ook het contract met BMW Mini in Duitsland. Volgens de vakbonden was dat de doodsteek. In totaal verliezen meer dan 300 mensen hun baan. In Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. De man was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet te Duits gezind te zijn geweest tijdens Wereldoorlog II. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91. Het blijft Belgische medailles regenen op het WK wielrennen in Montreal. In de wegrit voor beloften bij de vrouwen heeft Fleur Moors brons behaald. Na een kleine 135 kilometer was de Slovaakse topfavoriete Gladonova de sterkste. Ook Lore de Schepper reed een sterke wedstrijd en kwam als zesde over de streep. En de Vlaams-Brabantse actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award. Nooit eerder is die eer een actrice uit ons land te beurt gevallen. Leon dankt de nominatie aan haar hoofdrol in de Vlaamse reeks Holy Shit, waarin ze een jonge vrouw speelt die leidt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. De uitreiking van de Emmy Awards gebeurt op 23 november in New York. De nacht is koel bij zo'n 10 graden, maar er zijn amper wolken. Vrijdag is het flink zonnig en warm bij 23 graden. En de daaropvolgende dagen gaat het kwik nog verder de hoogte in.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickercode.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motos en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
2: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.